0: Ik weet dat Goodfella Morning Coffee voor 897 Bays runs our club culture. Nisha na shout out Lil Crystal et this money palissa. Same comp puff na make barper abeche and the remix to Pitbull Hotel Room.
1: Rins on the club culture.